0: Radio nach deinem Geschmack.
1: Alle dekken toe, alle koppen leeg. Gevolg gewoon de orders die ge ooit van boven kreeg. Hoor alleen mijn stem, hoor de stem van God. Uw order is schiet elke vuile Duits gewoon kapot. Geen angst en geen genade, maar fatsoen. Niet denken, niet denken, niet denken, maar doen.

is echt gênant. Maak ze toch van kant. Leer godverdomme vechten voor uw eigen vaderland. Iedereen wil weg. Iedereen wil vrij. En elke dooi en Duits brengt onze stamke dichterbij. Alle koppen leeg. Alle bekken toe. Je zet nog veel te groen. Niemand is bang. Niemand is moe. Vertrouw op uw legioen.